0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Welcome to the Key Man Dub Session Part 1.

0: Er zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlandse elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigt als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar 2 aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar 2 aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.

0: groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
1: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
0: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 20 minuten vanaf knooppunt Leenderheide, de linkerrijstrook is dicht. En op de A2 naar Utrecht viel het tussen Empel en Del. 12 kilometer, een half uur, komt door een pechgeval. 1 rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Horizon. Hans van der Meijs.

0: Ruim 7:10, van harte welkom. Je luistert naar Simple Simons. We zijn er tot aan 9:00 en hopen toch op een coole dag. En ik denk dat je het beste in de buurt van de airco kan blijven. Changes hoorde je van Tupac en Mariana Rosenberg. Ik bien wie doe.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd,

0: horizon.
1: Op de vroege ochtend met de broodnodige informatie en de verkoeling aan heerlijke muziek. Waar gaat het heen, Jola Lustrum, Ben Sonar en Suzanne Freek met Blauwe Dag. Voor je klaar staat Ryan Paris en Dolce Vita.

van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Breda-Gorkum. Dus Nieuwendijk en knooppunt Gorkum een kwartier extra door wegwerkzaamheden. En een pechgeval bij Waardenburg op de A2 Den Bosch-Utrecht. Vanaf Holsmalen heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het nieuws van bij ons en de grootheids die je kent, Joost, allemaal hier bij Radio Horizon. Een hele goede ochtend, bijna 7:15. Dit is Simple Simons. The way you make me feel, you're the Michael Jackson.

En het banger hart van Rob de Nijs daarvoor is best wel terecht, want zorg goed voor jezelf en de anderen om je heen. Drink voldoende en hou de mensen in de gaten. Material Lover, hier is Shanna Spiro.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitaliteit.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
6: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
5: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagde al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
7: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
5: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. De komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio rijdt het hier en daar behoorlijk langzamer. Zoals op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch. Een file voor Waardenburg. 11 kilometer en 20 minuten door een pechgeval. Dan de wegwerkzaamheden op de A27. De weg is helemaal dicht vanaf knooppunt Gorkum. Op de A27 vanuit Breda daarom een file vanaf Hank. 8 kilometer en 25 minuten voor de omleiding. En tot slot iets lokaler, flink wat vertraging op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Voordat je de A2 op kunt, 4 kilometer en bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Hans van der Meijs.

0: Bijna 8:10 Radio Horizon met Simple Simons. We zijn er tot aan 9:00 met de Lessons in Love, Level 42. En Another en 54 Ultra. En talk to you uit de hitparade van dit moment.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenburg.

De ochtend van de horizon met Simple Simons en Mr. Big and Wild World. De openingstijden van buitenbad de Wetert en Valkenswaard zijn aangepast vanwege de hitte. De gemeente Valkenswaard laat weten dat vanwege de aanhoudende hitte vanaf vandaag 24 juni tot en met vrijdag 26 juni een hitteprotocol geldt voor zwembad de Wetert. Deze maatregel is genomen voor de gezondheid en veiligheid van zowel medewerkers als de bezoekers.

0: tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren, gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt de bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. En daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes, type 2, hart- en vaatziekte en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van de gezondheid. De lezing door Hans van Gorp is vanavond om 8 uur in de bibliotheek Heesen aan Dorpshuis Het Perron. Het begint om 8 uur, de entree is €5 en is inclusief een kopje koffie of thee. In het Van Bestpark organiseert kinderburgemeester Stefanie Aerts zondag een gezellige en kleurrijke cultuurmiddag voor alle inwoners. Bezoekers kunnen kennismaken met verschillende landen, tradities en activiteiten. De middag biedt een laagdrempelige manier om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van alles wat mensen verbindt. Volgens de cultuurburgemeester Stefanie Aerts is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Met deze cultuurmiddag wil zij laten zien hoe waardevol en leuk het is om van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen. Ook leerlingen van scholengemeenschap Weren die leveren een bijdrage aan het programma. In het kader van hun meesterproef organiseren zij een gratis kindermiddag. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en spelletjes en zich vermaken op een springkussen. Zondag van 12 tot 4 in het Van Bestpark Valkenswaard. Toegang is gratis. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen in het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen, met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroostreffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de tourrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Van knooppunt Leenderheide
3: tot over de Budelderbergen.
2: Radio Horizon.
3: Dit is Radio Horizon.

Uit de hitparade van dit moment Calvin Harris en Jesse. En Satisfy, daarvoor hoorde je Hans van Groezen. De agenda wat er allemaal te doen is in deze regio. Mocht je wat te melden hebben, kun je altijd sturen naar info@rtvhorizon.nl. Dus info@rtvhorizon.nl. Bab Sinclair.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: 28 huishoudens hebben in 1 week tijd de sleutel gekregen van hun nieuwe sociale huurwoning. En dat aan de Sint-Lambertusstraat in Budelschoot. Met de oplevering van de woningen krijgt de wijk er tientallen nieuwe bewoners bij. Variërend van starters tot senioren. De 28 woningen van woningcorporatie Wocom zijn verdeeld over 6 woonblokken. Ze vervangen oudere woningen die voorheen op die locatie stonden. Het gaat om zogenoemde nul-trede woningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens, waarbij alle belangrijke voorzieningen zich op de begane grond bevinden. Daarnaast zijn de woningen duurzaam en energiezuinig gebouwd, wat bijdraagt aan wooncomfort en lagere energiekosten. Volgens Wocom markeert de oplevering voor veel bewoners een bijzondere nieuwe fase. Voor starters betekent het vaak de eerste zelfstandige woning, terwijl senioren bewust kiezen voor een woning waarin zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En in Kranendonk is de prijsvraag Groene Helden gezocht gestart. De gemeente wil inwoners stimuleren om groene ideeën voor hun buurt uit te voeren. Bewoners, verenigingen en ondernemers kunnen plannen indienen voor projecten in de openbare ruimte, zoals een gezamenlijke moestuin, een groener schoolplein of het opknappen van een versteend pleintje. Belangrijk is dat meerdere buurtbewoners meedoen en dat het initiatief bijdraagt aan een groenere en klimaatbestendige leefomgeving. De gemeente ondersteunt minimaal 3 projecten. De hoofdprijs is €2.500 en de 2 andere initiatieven krijgen €1.250. Inzendingen worden beoordeeld door een jury en via een online stemronde. In september van dit jaar worden de winnaars bekendgemaakt.
0: Heeselinde.
1: 9 vrijwilligers van verschillende wagenbouwersgroepen gaan binnenkort een opleiding tot gediplomeerd EHBO'er volgen. Het initiatief is een samenwerking tussen de EHBO Hezen en de stichting De Brabantse Dag en moet bijdragen aan een nog veiligere organisatie van De Brabantse Dag. Op de bouwplaatsen van de wagenbouwersgroepen wordt maandenlang gewerkt aan de creaties van de grootste theaterparade van het jaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gereedschappen, machines en grote constructies. Veilig werken is daarom een belangrijk aandachtspunt. Het idee voor de opleiding kwam van de EHBO Hezen. De vereniging vroeg zich af hoe beide organisaties samen konden bijdragen aan een veiligere Brabantse dag. Stichting Brabantse Dag reageerde direct positief op het voorstel en neemt de kosten van de opleiding voor haar rekening. Volgens Guus Berkers van Stichting Brabantse Dag past het initiatief goed bij het uitgangspunt dat veiligheid altijd voorop staat. Ook Patrick Forstenbos van de EHBO Hezen spreekt van een waardevolle samenwerking. Volgens hem zorgen meer EHBO'ers op bouwplaatsen en evenementen voor een veiligere omgeving voor deelnemers, vrijwilligers en bezoekers.
0: De regio.
1: De jaarrekening van 2025 van de gemeente Valkenswaard sluit af met een positief resultaat. En wel van ruim €3 miljoen. Achter dat positieve saldo schuilt echter een minder gunstig beeld. Zonder incidentele meevallers en inzet van reserves zou er sprake zijn geweest van een structureel tekort van bijna €3 miljoen. Volgens de gemeente kwamen de grote financiële tegenvallers uit het sociaal domein. De kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning en bijstandsuitkeringen vielen hoger uit dan begroot. Tegelijkertijd werd het positieve jaarresultaat mogelijk gemaakt door eenmalige inkomsten en financiële reserves. Voor de komende jaren verwacht Valkenswaard verdere financiële druk. Door de meicirculaire van het Rijk zijn de vooruitzichten voor 2027 verbeterd, maar voor 2028 en 2029 worden opnieuw aanzienlijke structurele tekorten voorzien. De gemeente staat daardoor voor de opgave om de uitgaven beter in balans te brengen met de inkomsten, om te voorkomen dat reserves verder onder druk komen te staan. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag donderdag 25 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar langzamer in de regio. Er zijn geen enorm lange files, wel veel dagelijkse drukte. Zoals bijvoorbeeld de A2 naar Eindhoven. Tussen Weert en Knoop het Leenderheide 15 minuten. En de A2 naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten 13 kilometer. Dan nog de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Knoop het Gorkum. Een file van 20 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Je kunt het beste omrijden via Knoop het Del. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
4: Simpel Simons.

0: meteen naar voren kijken.
1: Wat heeft ze de afgelopen jaren leuke liedjes gemaakt, deze Mo. En ze blijft maar rijden en zo heet het nummer ook uit 2022. Het KNMI heeft woensdag tot en met de minste vrijdag code oranje afgegeven in het midden en zuiden van het land vanwege de extreme hitte. Volgens de weersverwachting stijgt de temperatuur de komende dagen tot minimaal 34 graden. Vrijdag kan het zelfs lokaal 39 graden worden. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste wordt die ooit in Nederland is gemeten. Code oranje betekent dat er grote kans is op gevaarlijk weer, waarbij de impact groot is met mogelijke schade, letsel en veel overlast.

Ze maakt eigenlijk altijd zomerse plaatjes, deze Shakira. Deze keer kozen wij voor Whenever, Wherever. Terwijl veel sportverenigingen op dit moment een zomerstop hebben, zoekt het automaatje Kranendonk nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie die richt zich daarbij op sporters, trainers en verenigingsvrijwilligers die in de zomerperiode wat meer tijd ter beschikking hebben. Voor meer informatie kun je reageren op automaatjekranendonk@kordaatwelzijn.nl of ga eens kijken op de site van rtvhorizon.nl.

En voor Jennifer Lopez draaiden wij Martin Garrix en Ed Sheeran. Hun nieuwe opname heet Repeat It. 36 graden wordt het vandaag. Het is erg warm. Doe het een beetje rustig aan. Drink voldoende en zorg goed voor elkaar. Hou elkaar een beetje in de gaten. We hebben nog lekkere muziek voor je klaarstaan. Daryl Hall en John Oates met Out of Touch. Komt uit 1984. Daryl Hall die heeft een niertransplantatie ondergaan, maar de doktoren laten weten dat de operatie een aantal weken terug goed verlopen is. En Daryl Hall die verwacht weer muziek te gaan maken de komende tijd. Dat heeft hij laten weten op Instagram. Nou, bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
5: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
7: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal. En rouw is meer iets voor thuis.
5: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn drukste moment heen, maar niet te vroeg juichen. Er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum een half uur door de werkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Vlijmen, 11 kilometer en 15 minuten. En tot slot nog oponthoud op de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen Helvoort en Kromvoort een file van 10 minuten. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. De gemeentehuistuin in Hezen staat vrijdag en zaterdag weer volledig in het teken van dit keer de 10e editie van het beachvolleybal Hezen. Gedurende 2 dagen nemen ruim 100 teams uit Hezen en de regio het tegen elkaar op in dames, heren en mixed competitie. Op 6 volleybalvelden, aangelegd met ongeveer 300 kubieke meter zand, staan sportiviteit en gezelligheid centraal. Naast het sportieve programma wordt er vanwege het jubileum extra uitgepakt bij de beachparty. Zaterdagavond zijn er optredens van Chris Deluxe, Lampegastu, Monte Carlo, Dames Draaien Door en de uit Hezen afkomstige Sylvie Thijs. De combinatie van sport en muziek en zomerse sfeer maakt het evenement ieder jaar weer tot een van de grootste publiekstrekkers uit het dorp. Ook bezoekers die niet deelnemen aan het toernooi zijn van harte welkom. Op het evenemententerrein is een terras aanwezig, evenals een sfeervolle bar, een eethoek en een springkussen voor kinderen. Bezoekers kunnen wedstrijden bekijken, teams aanmoedigen of genieten van de ontspannen sfeer met voeten in het zand. Vrijdag en zaterdag op het evenemententerrein achter het gemeentehuis in de gemeentehuistuin in Hezen. Kijk voor meer informatie op beachvolleybalhezen.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na 2 aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog hier en daar een file over, maar op de meeste plekken mag de spits geen naam meer hebben. Wel de A27 naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 5 kilometer 10 minuten door werkzaamheden. En op de A58 naar Eindhoven nog file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

van Mieu. Welkom luisteraars hier bij Radio Horizon. Het werk met Van Dommelen. Achter de knopjes vanuit een tropische regio bij ons. Ja, in de studio in Maarrezen. Dan zitten de zweetdruppeltjes ook tegen het raam. Het is gek, hè? Vandaag zo'n 36, 37 graden. En dan moeten wij dan mee doen. Maar een wijze raad is, houd je gemakje en doe het lekker rustig aan. En goed hard, ja, zeker. Straks natuurlijk nog wat berichtjes voor je. En ook aandacht voor het WK voetbal. Eerst naar Fergal Sharky. Kom maar, Sharky.

Ja, dat waren de jongens uit 1966, de Young Rascals met Good Lovin'. Good Lovin'. Ah, mooi. Vogelsjaki vanuit de tropische, maar heze en Vogelsjaki en Goedaad.

Live, Bee Gees. Heel wat ophef was er in Valkswaard rondom de aangepaste sluitingstijden van het buitenbad van het zwembad De Wedert. Daar is gekozen om het zwembad in de middag eerder te sluiten. Aan schade van de veiligheid voor alle bezoekers. En eigenlijk eerlijk is eerlijk, daar is een minimale personele bezetting. Die is er wel natuurlijk, maar er zijn eigenlijk te weinig kundige mensen om shiften over te nemen. En ja, dan is het een beetje risicovol om zo'n zwembad heel laat open te laten. Dus toch wel een tekortkoming natuurlijk, maar ja, dat is nu te laat om dat op te lossen. En natuurlijk heel social media, die stroomt vol met reacties, allemaal negatief natuurlijk, maar ja. Als er iets gebeurt en er zijn te weinig personeelsleden, dan krijg je ook weer reacties op Facebook, maar van andere gading. En dat willen we ook niet. Nee. Dus het is even improviseren. Voor mijn passage een tijltje buiten of een zwembadje voor de jongens. Of je gaat naar een ander zwembad. Kan ook allemaal. Ja. We moeten toch even dealen met deze hit. En laten we eerlijk wezen, over een paar weken dan is het gewoon weer zomer. En over een paar maanden dan zit iedereen weer zijn eigen druk te maken over de warmtepomp die dan zo nodig snel moet komen. Want het gas is zo duur. Ja, dan krijgen we dan weer. Typisch voor Nederland, hè? Ja. Nou, we gaan even naar het voetballen van gisteren. Hadden de wedstrijd Panama tegen Kroatië. Mooi voor Modric, want Kroatië won met 1-0. Hadden de wedstrijd Colombia tegen Congo. Er werd 1-0 voor Colombia. En dan de wedstrijd Zwitserland-Canada. Heel spannend tot einde toe. Werd toch de overwinning voor de Zwitsers met 2-1. Bijna werd het nog 2 gelijk. Canada ging er volledig in. Dan hadden we de wedstrijd Bosnië-Herzegovina tegen Qatar. Werd 3-1. En Schotland-Brazilië. Ja, Brazilië was helemaal los. 3-0 voor de Brazilianen. Marokko tegen Haiti. Ja, Haiti 2 keer voorgekomen, hè, eigenlijk. Ja. En toch sterk weer Marokko. En die winnen dan met 4-2. Mexico is ook zeker van winst. Die wonnen met 3-0 van Tsjechië. Tsjechië valt toch eigenlijk een beetje tegen. Een beetje veel tegen. En dan de verrassing. Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Die wonnen met 1-0. En alsnog gaan die door. Nou, leuk toch? En wat hebben we dan vanavond om 10:00? Oh, dat is leuk, hè? Curaçao tegen Ivoorkust. Let op, jongens, daar kan nog een stunt in zitten, hè? Ja, ja, zeker. Dat kan allemaal. En vanavond om 10:00, dezelfde tijd, ook de wedstrijd Ecuador tegen Duitsland. Dan gaat dan, denk ik, toch mijn voorkeur uit om te kijken naar Curaçao. Dat

bijna 10:30 op deze 25 juni 2026, 36 graden vandaag. Mensen, houden het rustig aan. Even kijken, voor de voetballiefhebbers nog eenmaal. Dus vanavond om 10 uur de wedstrijden Curaçao tegen Ivoorkust en de wedstrijd Ecuador tegen Duitsland. Dus vanavond om 10 uur. En dan gaan we de nacht in. Ja, en daar zit zowat iedereen op te wachten. Want dan s'nachts, vannacht om 1 uur, dus de wedstrijd Tunesië, Nederland en Japan, Zweden, eveneens ook om 1 uur. En Ronald Koeman die heeft doorgegeven dat hij wil gaan voor de groepswinst. Dus er wordt niks gespaard, niks geen toestanden. We gewoon gaan voor de groepswinst. Belangrijk. Dan hebben we vannacht nog de wedstrijd Turkije tegen de Verenigde Staten om 4 uur. Eveneens om 4 uur Paraguay tegen Australië. En dan morgenavond om 9 uur Noorwegen, Frankrijk. En dan nog Senegal, Irak. En dat was het eventjes tot zover. Dan moet ik even kijken op mijn lijstje. Dus ja, maar ja, Oranje er vannacht om 1 uur. Nou, kan het goed zijn omdat het zo'n tropisch weer is. Dat niet iedereen meteen de slaap kan pakken. Dus ja, dan zijn veel mensen die waarschijnlijk toch wel gewoon rechtstreeks gaan kijken. Is het niet thuis, dan is het misschien in een horecagelegenheid die een vergunning heeft om vannacht open te blijven. Dat kan natuurlijk, ja. Dus wij zetten ons beste beentje voor. Haha, haha.

0: eerste grote hit van Michael Zegerband, Let's All Chant. Ja. En daarvoor kleurden wij weer oranje met Stef Eckel en Harry Vermeegen. Zo dadelijk de agendaberichten. En het zou kunnen zijn dat er misschien berichtjes bij zijn die inmiddels door de hoge temperaturen en het tropenrooster wat veranderd zijn of aangepast zijn. Onze excuses ervoor. Maar sommige berichten worden al eerder opgenomen. Dus vandaar dat dit er zomaar door zou kunnen gaan. Dus in ieder geval, hier zijn wel de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek de Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek de Kempen. Tijdens de Nationale Buitenleesdag, aanstaande zondag, organiseert Bibliotheek Dommeldal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint Petrus Bande in Leende. Het doel is om lezen onder de aandacht te brengen, want zien lezen doet lezen. Of je nu een fanatiek boekliefhebber bent of af en toe een boek oppakt, iedereen is welkom om deel te nemen. Lezers, jong en oud, worden daarvoor uitgenodigd om in de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek. Daar kan dan een plekje worden gezocht om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen omgeving. Aanstaande zondag van 1 tot 3 uur in de pastorietuin van de pastorie Sint Petrus Bande aan de Dorpstraat 48 in Leende. Deelname is gratis, je moet alleen je eigen boek meenemen. Aanmelden hiervoor en meer informatie vind je op Bibliotheek Dommeldal. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

la la la. Ja. Trico, trico, trui. Dat waren Tony I. Los Santos. En wij bedanken Hans van den Broek en, voor de productie. En Han van Goezen voor de presentatie van de agenda berichten. Ook op deze tropische donderdag 25 juni met Andrew Gold.

Mr. Blue Sky, The Electric Light Orchestra met Jeff Lynne. En er zijn in de regio wat buitenactiviteiten die dit weekend geannuleerd zijn in verband met de tropische temperaturen. Kijk even op de site van de gemeentes. En op de site van RTV Horizon natuurlijk niet te vergeten. Campen E1 campen, daar kan je ook op even informeren. Zodat je kunt zien wat er in ieder geval niet doorgaat dit weekend. En met Mr. Blue Sky gaan we zo dadelijk naar de laatste plaat voor de commercials en het nieuws van 11 uur. En dan doen we dat zo dadelijk met Jimmy Borghorn en Dance Across the Hot Floor. The Hot Floor? Ja, met deze temperaturen wel, ja. Het is wel 10:55 inmiddels. Nou, we gaan hier even aan de ijskoffie. Ken je dat? Die ijskoffie? Dat is lekker, jongen. Ja, tot straks.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
6: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: Het is 4 minuten over 11 uur op deze 25e juni 2026. Deze donderdag. Luisteraars, wederom vannacht. Welkom Horizon aan het werk met Van Dommelen. Achter de knopjes, behind the buttons.
1: Yes.
0: Begonnen wij met die mooie plaat van Steve Harley en Cockney Rebel. En Make Me Smile.
1: Ja, dan doen we hem een stukje.
0: Was destijds opvolger van de grote hit Sebastian. Was een ander tempo. Ander tempo, ja zeker. Michael Jackson.

warme muziek van Juan Luis Guerra en zijn band. La Bilirma is alles. Ja, 12 over 11, mooi hè. Zwitser draai niet zo snel als het regent, hè? Ik weet niet waar dat ligt, maar. Ja, goed, hè. Het blijft voorlopig nog even tropisch. Alhoewel, de verkoeling is in aandacht houden. Ja, na het weekend. Na het weekend, hè? Ja. Oké, wat gaan we nog meer voor je? Michael Jackson gedraaid. Rock with you. En her en der zie ik al, ook in Valkswaard en ook in Hezen, dat er alweer wat buurtschappen actief zijn in verband met naderende Brabantse dag in augustus. En een bloemenkorso in Valkswaard in september. Dus ja, die hebben nou ook een beetje een tropenrooster, dus die moet een klein beetje rustig aan. Misschien gaat er wel wind en zeilen beleven met splitsing. Gaan we voor je draaien, komt die aan.

0: Ook grijs gedraaid?
1: Ja, helemaal grijs gedraaid.
0: Oh.
1: Wat was het toch een tijd met de Beatles, een twist en shout. Origineel van de Isley Brothers, dit was de versie van de jongens uit Liverpool. Heerlijke plaat natuurlijk. We hebben nog meer gedraaid voor je. Wind en zeilen van de formatie Splitsing. Blijft ook mooi met deze Tropical Temperatures. Tropical Temperatures, ja. Lagere school Engels, maar het klinkt wel aardig. Bijna 10 voor 11:30 met de dames Maywood uit Friesland, Rio.

0: Het is een remix, maar ik vind hem eigenlijk beter dan het origineel. Eigenlijk van deze versie van Marvin Gaye. Er is ook een versie van Creedence Clearwater Revival, maar we kozen toch maar eens een keer voor Marvin Gaye in deze remix. Het is een beetje steviger... Steviger begeleiding. Komt er nog makkelijk uit vandaag? Ja, nou, ik dacht het wel. We gaan naar de Lustrum Band Sonar.
1: Wat?

Hallo, Helmoet Lotti hier en je luistert naar RTV Horizon at Work met Helmoet Lotti Goes Classic 30 jaar jubileum met je favoriete DJ Jan van Dommelen.

Adalita, Helmut Lotti was dat. In november staat hij trouwens in het Muziekgebouw in Eindhoven voor zijn classic hits nog eens te vertolken met orkest en al erbij. Helmut, dankjewel. Wederom leuk. Adalita kennen we ook in de versie van Trini Lopez. Dit was hij dus van Helmut Lotti. En daarvoor hadden we de Lustrumband Sonar met hun groot hit Waar gaat het heen?

0: Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren, gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt de bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. En daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes, type 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van de gezondheid. De lezing door Hans van Gorp is vanavond om 8 uur in de bibliotheek Hezen aan Dorpshuis Het Perron. Het begint om 8 uur, de entree is €5 en is inclusief een kopje koffie of thee. In het Van Bestpark organiseert kinderburgemeester Stephanie Aerts zondag een gezellige en kleurrijke cultuurmiddag voor alle inwoners. Bezoekers kunnen kennismaken met verschillende landen, tradities en activiteiten. De middag biedt een laagdrempelige manier om andere culturen te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van alles wat mensen verbindt. Volgens de cultuurburgemeester Stephanie Aerts is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Met deze cultuurmiddag wil zij laten zien hoe waardevol en leuk het is om van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen. Ook leerlingen van scholengemeenschap Weren die leveren een bijdrage aan het programma. In het kader van hun meesterproef organiseren zij een gratis kindermiddag. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en spelletjes en zich vermaken op een springkussen. Zondag van 12 tot 4 in het Van Bestpark Valkenswaard. Toegang is gratis. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos Treffen, met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroos Treffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos Treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was de grote hit van de Commodores en Brick House. Was dat met Lionel Richie nog erbij? Ik dacht wel, hè? Ja. We bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Even een kleine verwijzing naar die agendaberichten. Deze zijn veelal ook al wat eerder opgenomen. Dat betekent dat er activiteiten bij zijn die in de agendaberichten staan, die dit weekend zouden plaatsvinden buiten, maar die door de tropische temperaturen geen doorgang kunnen vinden. Dus kijk even op de site van je gemeente of bij 1 Kempenkan, RTV Horizon. En dan staat alles actueel weer op het programma, waar je wel naartoe kunt gaan en waar niet. Dus bij deze.

Wat was het toch een grote hit in Vlaanderen en bij ons eigenlijk ook wel. Sanne, het huis dat tussen rozen stond. Daar komt vorige week draaien we het plaatje van Adriano Celentano en Casa della Gluck. En dat was de Italiaanse versie. En dit was de grote hit uit Vlaanderen, zangeres Sanne. Ik dacht leuk om die op de planken, dat plaatje nog eens even mee te nemen en op het A4'tje te vermelden. Dus bij deze, het is 10:10 op deze 25 juni. Ik ga heel voorzichtig richting de laatste plaatjes in deze At Work. De verrassing was de Sanne. Leuk, nog eens te draaien. Hier zijn de 3 degrees en pas goed op uw wagen. Pas goed op uw wagen, ja. Oftewel, take good care of yourself. Hierna nog muziek van Cool and the Gang. Cool aan de gang. Cool and the Gang. En dan gaan we op weg in commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur de smaak van Zwaak. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen 10 uur. Vannacht veel plezier bij voetballen.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam vielen tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. Ongeveer 15 minuten, want er is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Heemstede, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhese heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
6: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de 3e keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek de Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek de Kempen. Tijdens de Nationale Buitenleesdag, aanstaande zondag, organiseert Bibliotheek Dommeldal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint-Petrus Banden in Leende. Het doel is om lezen onder de aandacht te brengen, want zien lezen doet lezen. Of je nu een fanatiek boekliefhebber bent of af en toe een boek oppakt, iedereen is welkom om deel te nemen. Lezers, jong en oud, worden daarvoor uitgenodigd om in de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek. Daar kan dan een plekje worden gezocht om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen omgeving. Aanstaande zondag van 1 tot 3 uur in de pastorietuin van de pastorie Sint-Petrus Banden aan de Dorpstraat 48 in Leende. Deelname is gratis, je moet alleen je eigen boek meenemen. Aanmelden hiervoor en meer informatie vind je op Bibliotheek Dommeldal. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, de zomer van 2026 beheerst ons leven. Het heeft een behoorlijke impact op ons dagelijks leven ook. Maar doe het gewoon lekker rustig aan en op zijn tijd een glaasje. Een glaasje water.

Muziek van Ed Sheeran hoorde je met Castle on the Hill. Het is even na 2 uur geworden op deze tropische donderdag, deze 25e juni. Een bijzonder goedemiddag. En van harte welkom bij Radio Horizon. Welkom bij alweer een nieuw tussenuur. En blijf vooral lekker luisteren. Doe het rustig aan. Ik zeg het nog maar een keertje. Op z'n tijd een glaasje water. Elk uur een glaasje water is mij verteld. Dat is het allerbeste. En hou elkaar en ook zeker wat oudere mensen en hulpbehoevende mensen in de gaten, zodat we op tijd kunnen schakelen, mocht er iets misgaan. Dit is Robert Miles en Children. Goedemiddag.

0: 2017 op Ibiza. Hadden wij zijn allergrootste hit Children hier op
1: Radio.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon.

The Hook en de Madisons. Je hoort ze trouwens. Bijna 15 minuten over 2 geworden. Terwijl veel sportverenigingen een zomerstop hebben, zoekt ANWB Automaatje Kranendonk nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie richt zich daarbij op onder meer sporters, trainers en verenigingsvrijwilligers die in de zomerperiode toch vaak wat meer tijd beschikbaar hebben. Je kunt je aanmelden door te mailen naar automaatjekranendonk@kordaatwelzijn.nl of je kunt bellen of appen met 06-102-08-470. En wil je er meer over weten? Kijk op onze website. Daar vind je uiteindelijk nog veel meer informatie. Ja, ik ben gisteren inderdaad dus bij ons het dorp ingelopen. We hebben echt zo'n hele mooie ouderwetse grote kerk. En er is het toch lekker cool. Moet je maar eens proberen. Ik moest er even aan denken toen ik deze plaat instartte van George Michael. Als u begrijpt wat ik bedoel.

0: Waar hoor je ze nog, hè? Hier op Radio Horizon, het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent, hadden wij Dr. Pop en Your World at War.
1: Oh yeah! Horizon!
2: Het nieuws van bij ons.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Radio Horizon.
0: En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het ook met ons. info@rtvhorizon.nl. De openingstijden van buitenbad De Wedert in Valkenswaard zijn aangepast vanwege de hitte. Dat meldt de gemeente Valkenswaard. Ze laten weten dat vanwege de aanhoudende hitte van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 juni een hitteprotocol geldt bij zwembad De Wedert. En deze maatregel is genomen om de gezondheid en ook veiligheid van zowel medewerkers als bezoekers te waarborgen. Zometeen meer daarover.

dan dachten wij eigenlijk nog wel, laat het openlucht zwembad toch wat langer open tijdens deze hitteperiode. Maar bij extreem hoge temperaturen is het volgens de gemeente Valkenswaard niet verantwoord om het bad volgens de reguliere tijden open te houden. Het zwembad is vandaag en vrijdag geopend van 9 tot 2 uur. En verder laten de gemeente ook weten dat er niet gebakken wordt, er geen eten verkrijgbaar is en dat er in de wedert ook geen alcohol wordt geschonken. En daarnaast laten ze weten dat mensen voor de meest actuele informatie de kanalen van Sportcomplex de Wedert in de gaten moeten houden. Goed, dat alles over het openluchtzwembad in Valkenswaard.

0: Ja, het is bijna 2:30 geworden op deze donderdagmiddag. Hadden wij overduidelijk muziek van Janet Jackson en All For You in het tussenuur. We doen dit programma elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. En je weet het, hè, suggesties, ze zijn altijd van harte welkom. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Radio
0: Horizon. We weten denk ik allemaal wel dat de Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor wat er op onze wegen en autosnelwegen gebeurt. Het hitteprotocol, beter gezegd, van Rijkswaterstaat is eigenlijk uitgebreid voor het gehele land nu. Tijdens het hitteprotocol worden gestrande weggebruikers zo snel als mogelijk naar een locatie gebracht waar voorzieningen zijn, zoals een tankstation of een parkeerplaats. En Rijkswaterstaat wil dan ook niet dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt blijven staan, want er is ons zojuist verteld dat het asfalt op sommige plaatsen al boven de 30 graden is gestegen. En daarom zet ook de ANWB wat extra mensen in om snel hulp te kunnen bieden. Ook dat heeft te maken met het weer waar we de komende dagen nog steeds in zitten.

natuurlijk veel plaatjes uit zijn gebracht met de titel Heart of Gold. Nou weet ik toevallig wel dat Neil Young een plaatje ooit heeft uitgebracht met dezelfde titel. Maar dit was Shawn Mendes. Een heleboel waarschuwingen kun je overal lezen en horen de hele dag door. Wat moet je doen met dit warme weer? Nou ja, zorg in ieder geval als je naar buiten gaat dat je in ieder geval water bij hebt. Voldoende water. En een tipje mijnerzijds. Ben je aan de wandel of wil je een stukje gaan lopen? Neem in ieder geval ook de paraplu mee. Dit is Bruce Springsteen en I'm on fire. Hey.

nog graag een oogje in het zeil. Dat vinden wij eigenlijk helemaal niet zo vervelend. Dan hadden wij muziek van Bruce Springsteen. En je hoorde I'm on fire. Horizon Radio.

Heb jij eigenlijk nog iets vernomen van het aapje wat ontsnapt is? Eergisteren al, geloof ik, hè, bij het safaripark De Beekse Bergen. Ik weet dat er een filmpje is opgedoken dat hij gisteren in Esbeek is gezien door een wandelaar. Maar is het uiteindelijk nog niet uit de mouw gekomen.

Ja, het ontsnapte aapje uit het safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek heeft dus voor de vrijheid gekozen, maar niet wetend dat hij of zij heel veel moeite zou kunnen hebben met het overleven buiten het park. Hou het allemaal in ieder geval goed in de gaten. De eerste editie van het Sterksel Open Air komt eraan en wel op 11 juli. En wel op een hele bijzondere locatie. Namelijk midden in de weilanden bij Huize Sint-Jozef in Sterksel. Het is een dag vol muziek, lekker eten en ook Brabantse gezelligheid. Kaarten kosten €38 per persoon. Het begint om 3:00 middags en het duurt tot 1:00 s'nachts. En wie weet kom je daar Rob Schepers nog wel eens tegen. Dit is Bruce Hornsby en The Rains. Een wereldhit was het in één keer. Deze ontzettende leuke piano song.

0: Andrea Bocelli, de wereldberoemde Italiaanse tenor, David Guetta, de Franse DJ en producer, Megan Thee Stallion, de Amerikaanse rapper, en AJ is een Zuid-Koreaans-Amerikaanse singer-songwriter. En zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor dit officiële WK-nummer. DNA, More Than Just a Game.
1: Ooh, here comes that man again.

natte zoetigheid op de radio. En het was nog een enorme grote hit, ook in 1977. Zo ver gingen wij terug in de tijd met deze hit van Baccarat. En Sorry I'm a Lady. Doe het lekker rustig aan, hè? Op zijn tijd een watertje drinken. En dan spreken we elkaar straks om 4 uur weer hier op Radio Horizon. Maar dan met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tot aan

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A27. Ook drukte dus op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Van de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 25 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A59, Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto. Daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
5: Gaat het eigenlijk nog wel een beetje? Ik hoop dat het een beetje vol te houden is daar aan de andere kant van de radio. Een bijzonder goede

nog nooit een nummer 1 notering heeft behaald. Betekende dit voor de mannen van Agda en de Munnik wel hun grote doorbraak. De single stond maar liefst 22 weken in de top van de Nederlandse hitlijsten. Net zoals veel nummers van de singer-songwriters gaat ook deze single over liefde, verdriet en het kwijt zijn van je eigen identiteit. Horizon.

muziek van Sienna Spiro hoorde je met Material Lover. En daarmee is het 15 over 4 geworden. 9 vrijwilligers van verschillende wagenbouwersgroepen gaan binnenkort een opleiding tot gediplomeerd EHBO'er volgen. Het initiatief is een samenwerking tussen EHBO Hezen en Stichting Brabantse Dag. Volgens Guus Berkers van Stichting Brabantse Dag past het initiatief goed bij het uitgangspunt dat veiligheid altijd voorop moet staan. En ook Patrick Vorstenbos van EHBO Hezen spreekt van een waardevolle samenwerking. Volgens hem zorgen meer EHBO'ers op bouwplaatsen en evenementen voor een veiligere omgeving. Voor deelnemers vrijwillig.

zeggen steeds van, ja, hou je hoofd koel. Neem een plons in je badje. En hou ook vooral je hoofd koel. Maar dit is eigenlijk ook wel een goeie, hè. Relax en vooral take it easy.

Ja, maak je vooral niet te druk ook. Dat doet Cameron Whitcomb in dit geval wel. Maar wel een mooie nieuwe plaat. Je hoort de Kingdom of Fear. En we hebben hem graag voor je gedraaid. Op deze donderdag in het programma Echt van Echt. Straks uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Waarvoor eigenlijk, beter gezegd, Hans van den Broek en Hans van Groeze beide verantwoordelijk zijn. We gaan nu eens lekker luisteren naar The Stranglers en Golden Brown.

eind jaren 70 waren de Stranglers een rammelende punkband. Maar in de 80's scoorde deze Britten toch een hit met een barok-instrument erin. In Engeland haalde de band de tweede plek in de top 40. En in Nederland was Golden Brown goed voor een 10e positie in de hitlijst. Het nummer is nooit een nummer 1 hit geworden, omdat het nummer niet meer gedraaid werd toen mensen erachter kwamen waarover dit eigenlijk ging. Het was een

0: miles on it.
1: Marshmello en Kane Brown hoorde je met Miles on It. Ja, misschien moet je er op dit moment wel helemaal niet aan denken, maar toch komt het eraan. IVN Heze Leende die organiseert in juli 2 publieksactiviteiten in de natuur. Op zaterdag 11 juli een excursie op de Grote Heide en zondag 19 juli een publiekswandeling in natuurgebied De Pan in Sterksel. En voor beide activiteiten moet je je even aanmelden via cursusteam@ivnhezeleende.nl.

Boemas. Het was een samenwerkingsverband tussen de band van Dick Hout en het duo Agda en de Munnik dat in 1999 ontstond. En hiermee

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. De gemeentehuistuin in Heesen staat vrijdag en zaterdag weer volledig in het teken van dit keer de 10e editie van het beachvolleybal Heesen. Gedurende 2 dagen nemen ruim 100 teams uit Heesen en de regio het tegen elkaar op in dames, heren en mixed competitie. Op 6 volleybalvelden, aangelegd met ongeveer 300 kubieke meter zand, staan sportiviteit en gezelligheid centraal. Naast het sportieve programma wordt er vanwege het jubileum extra uitgepakt bij de beachparty. Zaterdagavond zijn er optredens van Chris Deluxe, Lampegastu, Monte Carlo, Dames Draaien Door en de uit Heesen afkomstige Sylvie Thijs. De combinatie van sport en muziek en zomerse sfeer maakt het evenement ieder jaar weer tot een van de grootste publiekstrekkers uit het dorp. Ook bezoekers die niet deelnemen aan het toernooi zijn van harte welkom. Op het evenemententerrein is een terras aanwezig, evenals een sfeervolle bar, een eethoek en een springkussen voor kinderen. Bezoekers kunnen wedstrijden bekijken, teams aanmoedigen of genieten van de ontspannen sfeer met voeten in het zand. Vrijdag en zaterdag op het evenemententerrein achter het gemeentehuis in de gemeentehuistuin in Heesen. Kijk voor meer informatie op beachvolleybalhezen.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Ja, een beetje rock and roll. Op deze donderdagmiddag hadden wij Train met 50 Ways to Say Goodbye. Het is daarmee 15 minuten voor 5 geworden. En daarvoor hebben wij nog kunnen luisteren naar de Horizon Agenda. En mocht je daar gebruik van willen maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Geef het aan ons door 2 weken voor aanvang van uw activiteit.

Hero. Vooral romantisch gezongen, deze Hero van Enrique Iglesias. We pakken even de basgitaar erbij. Dat is een leuk loopje dit. Dit is Harry Styles en Dance Night.

er zometeen even tussenuit. Niet voor lang. We gaan luisteren naar het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit de studio in Marese. Om daarna bij u terug te keren voor deel 2 van het programma Echt van Echt. En tot dan die tijd doen we deze muziek van Strawberry Switchblade en Since Yesterday.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 heb je nu een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

far de meest kleurrijke band die wij kennen in Nederland. Zeker niet alleen leuk om naar te luisteren, maar zeker ook om naar te kijken. Hadden wij Son Mui en Multicolor. Een bijzonder goede middag en welkom terug bij Echt van Echt.

0: Kadabra, slapen komt er vanavond denk ik toch niet van. Vannacht misschien beter gezegd, want vanaf 1 uur moeten we natuurlijk kijken naar het Nederlands elftal. En de heren en de dames van het KNMI hebben ons laten weten dat het niet kouder gaat worden dan 25 graden de komende nacht. En dat is nog niet zo vaak gebeurd. Laten we daarom maar eens een lekkere frisse duik nemen.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio.

een salto en de Jamaican Bam Bam bij zwembad De Wedert in Valkenswaard. We hebben het er gisteren ook al over gehad, over de openingstijden bij het zwembad in Valkenswaard. Heeft woensdagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden. Dit gebeurde bij het buitenbad. Het incident gebeurde rond 5:00 PM. Er zou een vechtpartij binnen een groep jongeren zijn ontstaan. De politie werd opgeroepen, maar toen zij arriveerden waren de betrokkenen al vertrokken. Er is ook niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Maar er is in elk geval wel aangifte gedaan. Ik zou zeggen, beste mensen, hou het hoofd een beetje koel, hè. En geef elkaar ook een beetje de ruimte met deze warme dagen.

eigen woonplaats ook overvolle zwembaden. En misschien kun je dan net dat bommetje niet maken wat je altijd zo graag wilde maken. Omdat het gewoon echt hartstikke druk is bij de zwembaden. Dus voorkom dat het irritatie bij elkaar op gaat roepen natuurlijk. Hè. Lekker verkoeling zoeken.

Ja, I knew it, I know you. De nieuwe van Taylor Swift hadden wij. Daarmee is het 6:10 geworden. Ja, het is wat met die warme dagen. Nog tot en met zaterdag en zondag en maandag en dinsdag en woensdag. Zover als ik heb kunnen kijken. Gaat de temperatuur naar beneden. Wordt het wat aangenamer in onze regio in ieder geval. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon Agenda hier op Radio Horizon voor deze donderdag. Wilt u gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Wat zeg ik? Doe het maar via info@rtvhorizon.nl. Lijkt me beter. En doe het 2 weken voor aanvang van uw activiteit. Nemen wij het lekker voor u op in de dagprogrammering. Hoe mooi is dat?

jij wel eens een boek? Ja? Ja, ik vind het lastig. Om de aandacht erbij te kunnen houden in ieder geval. De Pretenders hadden we met Brass in Pocket. Tijdens de Nationale Buitenleesdag op zondag 28 juni... organiseert Bibliotheek Dommeldal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint-Petrus Banden in Leende. Lezers jong en oud worden daarom uitgenodigd om naar de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek. Daar kan een plekje worden gezocht om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen omgeving. Het begint om 1 uur en het duurt tot 3 uur. Tussen die tijd kun je dus een boekje lezen daar. En de deelname is verder gratis. Maar wel je

Debra, Somebody That I Used To Know. Het is 5:30 geworden. Dan gaan we zo meteen luisteren naar wat ik eerder al zei. De allerlaatste Horizon Agenda. Met daarin naar alle waarschijnlijkheid nog steeds een heleboel afgelastingen of aangepaste activiteiten in ieder geval. Wat alles te maken heeft met het warme weer waar we nog een aantal dagen mee te maken hebben. Dit is Whitney Houston en All At Once.

0: Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek de Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 3:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek de Kempen. Tijdens de Nationale Buitenleesdag, aanstaande zondag, organiseert Bibliotheek Dommeldal een bijzondere editie van de Silent Book Club. Lezers van alle leeftijden zijn daarvoor uitgenodigd in de pastorietuin van Sint-Petersbande in Leende. Het doel is om lezen onder de aandacht te brengen, want zien lezen doet lezen. Of je nu een fanatiek boekliefhebber bent of af en toe een boek oppakt, iedereen is welkom om deel te nemen. Lezers, jong en oud, worden daarvoor uitgenodigd om in de pastorietuin in Leende te komen met een eigen boek. Daar kan dan een plekje worden gezocht om samen met andere lezers 2 uur lang in stilte te lezen in deze rustige en ontspannen omgeving. Aanstaande zondag van 1 tot 3 uur in de pastorietuin van de pastorie Sint-Petersbande aan de Dorpstraat 48 in Leende. Deelname is gratis, je moet alleen je eigen boek meenemen. Aanmelden hiervoor en meer informatie vind je op Bibliotheek Dommeldal. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

waar met deze temperaturen. En daarom, ik doe het thuis ook. Heb ik een badje thuis staan, gevuld met water. Niet al te diep natuurlijk. Maar dan kunnen de vogels heerlijk in badderen om ook daar wat verkoeling te kunnen zoeken. Hadden we Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Bedanken wij Hans van den Broek en Hans van de Groezen voor hun bijdrage. Wat de horizonagenda betrof voor deze donderdag. Sea works hard.

0: legt, maakt er nog een hele mooie avond van. Volgens de heren en de dames van het KNMI komt het niet onder de 25 graden. Dus ben daarop voorbereid. En in ieder geval heel veel plezier met de voetbalwedstrijd Nederland tegen Tunesië vanavond. Hè? Om 1 uur vannacht, beter gezegd. Donna Summer hadden we nog. Nog een fijne avond. Morgenmiddag om 2 uur melden we ons weer om 2 uur.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Ook drukt op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 25 minuten oponthoud. Dan naar de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de afrit Numansdorp staat een kapotte auto en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is hier dicht, hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Verkeer kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Hans van der Meijs.

Oudheids hoor je allemaal hier. Knooppunt Leenderheide tot aan 7 uur. Delegation 1980 en Put a Little Love on Me. Gaan we het komend uur proberen. Binnen is het 22 graden, buiten is het 36 graden. Doe je een klein beetje rustig aan en let een beetje op elkaar. Mocht je onderweg naar huis zijn, ook voorzichtig aan. En af en toe lekker een slokje drinken.

Het nieuws van bij ons en de grote rockhits die je kent, George, allemaal hier bij Radio Horizon. Deze keer, misschien vanwege de hitte, deden ze het rustig aan, onze rockers. Limp Bizkit en Behind Blue Eyes en Big Luck natuurlijk van Robert Plant. En dit komt al uit 1983. Radio Horizon, met zomerse muziek.

0: half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je bij Waardenburg nog 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Op de A27 zelf is het ook druk, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. Van de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto, hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos 20 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. Ze zijn daar nu aan het bergen. Hier heb je nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

jaartje terug met een leuk duet van Zoe Levi en Snelle Ik Zing. En daarvoor de ANWB Verkeersinformatie. Het is druk onderweg, maar zorg in elk geval dat je genoeg te drinken bij hebt als je met de auto weggaat. Heb je geen airco en ben je bang voor de plakkerige nachten die eraan komen, dan kun je een aantal dingen doen daartegen. Neem een lauwe douche voordat je slapen gaat en je kunt een bevroren fles met water voor je ventilator zetten. Op je slaapkamer natuurlijk, voor het geval dat je geen airco hebt. En je kunt natuurlijk ook een kruik vullen met koud water en ijswater.

onmiskenbare geluid van Nile Rodgers op de bas. Je hoorde Chic en I Want Your Love en Blood on the Dance Floor van Michael Jackson daarvoor. Terwijl veel sportverenigingen een zomerstop hebben, zoekt ANWB automaatje Kranendonk nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie die richt zich daarbij onder andere op sporters, trainers en vrijwilligers van de vereniging die in de zomerperiode dan net wat meer tijd ter beschikking hebben. Je kunt contact opnemen met deze organisatie. Je kunt het adres vinden op onze site rtvhorizon.nl.

0: kwart voor zeven geweest. Radio Horizon met Home Wrecker uit de hitparade van Somber en Tanika Tikara met Good Tradition.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
0: Knooppunt Lenerheide op Radio Horizon. Elke werkdag te beluisteren tussen 6 en 7 uur 's avonds. Normaal gesproken met Frans van Dam. Deze week neem ik je mee tot aan 7 uur. Het Volkorenfestival is aanstaande zondag afgelast in Valkenswaard. De organisatie heeft besloten het festival te annuleren in verband met de verwachte hoge temperatuur aanstaande zondag. Dus het gaat niet door en het wordt mogelijk verplaatst. Of je hoort het volgend jaar weer, maar wij houden je hier op de hoogte. I can't fight this feeling anymore. Hier is Rio Speedwagon.

Een grote hit voor Alex Warren, Fever Dream en Can't Fight This Feeling van Rio Speedwagon. De openingstijden van Buitenbatten Weder zijn aangepast en morgen gaat het open om 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. We sluiten iets eerder, zegt het zwembad, vanwege de veiligheid van de bezoekers, maar ook van de medewerkers. Dus hou daar rekening mee als je morgen naar het zwembad wil, een uurtje eerder en het gaat iets eerder dicht. Bedankt voor het luisteren naar Knoop en Leender Heide. We zijn er morgen uiteraard weer voor een nieuwe aflevering en morgen vroeg om 7 uur met Simpel Simons.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
3: Zij zijn denk ik de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
2: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A58 Breda richting Tilburg gebeurde bij knooppunt Sint-Annabos een ongeluk. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
3: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
2: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
4: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
2: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
3: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
2: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
4: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
2: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

donderdagavond. Als u zeker die story ingaat, dan zijn we de warmste. En dan gaan we op naar de warmste dag van deze week. Wij gaan jou verkoelen met de lekkere zomerrits. Zeker het dansgebied uit het verleden. Onder deze van Paradiso. Lekker is dat toch, hè? Beetje zonnestralen, een beetje verkoeling. Alles bij elkaar in Ballando. Via de speakers waar ik ben ter wereld natuurlijk, hè. Hier in de nieuwe aflevering van Dance Tracks All

graadje of 30, meen ik. Ik kijk naar mijn producer. Heb jij nog gekeken naar het... Marty, heb jij nog gekeken naar de temperaturen? 31 graden. Oké. Goed. En natuurlijk, ja, het Nederlands elftal moet natuurlijk spelen vannacht. Ik ben benieuwd namelijk, want daar hangt een grote onweersbui boven. Wat dat gaat brengen natuurlijk, hè. Maar eerst gaan wij jullie verkoelen na een dag. Misschien wel te hebben gewerkt, op school te hebben gezeten, et cetera. En jij toe bent aan een lekker drankje. Met vrienden, misschien alleen. Misschien wel in de kroeg. In een leuk terras. Op een feestje. Afijn, waar je bent ter wereld.

wel de gast voor al dat lekkers wat is doorgemaild via Dancetracks. rtvhorizon.nl. Elke week is dat weer echt een complete verrassing. Al die verhalen erbij. Ja, dat wordt elke week weer steeds meer. Ik denk met alle warmte dat mensen dan toch de verkoeling opzoeken. Ik heb thuis een kamertje waar het lekker koel is, waar je een aircootje hebt. En je denkt, weet je wat, ik ga even moeite doen voor de jongen van Dancetracks. Nou, dan stel we natuurlijk zeer op prijs elke week, hè. Blijf dat vooral doen. En als je op vakantie gaat, neem ons mee natuurlijk. Je kunt ons digitaal beluisteren. Via internet. En dan even laten weten waar je ergens bent. Dat is elk jaar leuk, want dan krijg je vanuit Europa krijg je de groeten. Dat vinden we altijd leuk natuurlijk om te kijken hoe het dan daar met je gaat. Hè? En vooral de weeromstandigheden. En de plek waar je bent. Hè? Maar dan terug naar vanavond tussen nu en 12 uur. Gewend natuurlijk op donderdagavond. Vertrouwd hier bij Radio Horizon. Dat wij jouw trommelvlies weer laten smullen. Hè? En de smaken bepaal je zelf door nogmaals dat e-mailadres te gebruiken. Dancetracks@rtvhorizon.nl. Om ons jouw vergoeding, tenminste de vergoeding van jou te krijgen natuurlijk. Hè? Muzikaal gezien.

0: En ik greep uit de geselecteerde plaatjes van vanavond. Hoe soms kan het zijn met de boys van Sabrina. Ik zie we staan Third World en Try Your Love. Veel respect voor de dames Mel en Kim, respectable. Non-stop dance, de Gibson Brothers, die staan Shirley Bassey, et cetera, et cetera. Maar eerst Farines Korks zegt ja. We gaan even dansen, meteen hier over de klok van 9 op de live versie. Depeche Mode, Just Can't Get Enough.
1: Tot 12 uur, de beste.
2: Disco en Soul Show Classics.
1: Dance Tracks.
2: Horizon. Radio.
3: Radio Horizon.

Bosklamps kwam deze plaat op een lijstje voorbij. Ik denk, wat een, dit is lang geleden. Stevie Wonder, natuurlijk herkenbaar, hè? En dan zo op je radio, dankzij Bianca van Oorschot. Deze Another Star. En dat is dan lekker genieten na een dag te hard hebben gewerkt, hè, toch?

Engels schrijft erbij. Ja, ik ben een groot Stevie Wonder fan. Ik verraad mijn leeftijd niet, maar dit soort plaatjes, ja, als het dan toch warm is buiten. Ik vind het fantastisch, ik krijg daar goede zin van. Ja, en een beetje verkoelend. En muziek werkt natuurlijk altijd emotioneel door. De zon schijnt, klinkt zo'n plaatje natuurlijk een stuk plezieriger, hè? Deze Stevie Wonder hier bij Radio Horizon, bij Dancefacts on your radio, another star. En dan gaan we door met al dat lekkers wat jullie hebben verzameld natuurlijk, hè? Want oh, wat is het smullen vanavond tot een 12 uur. En wat fijn dat jullie erbij zijn, hoor. Nu, Tavares. Dat wil ik zeggen namelijk. Je kent natuurlijk toch van Heaven Must Be Missing an Angel. En dankjewel, Bram.

Pas je man natuurlijk met zijn gitaar altijd meeneuren natuurlijk. Dan zijn we weinig artiesten die dat kunnen natuurlijk. Hè. Never give up on a good thing. En dat hier om 3:30. Donderdagavond. Ik had de vorige week al een keer voor de eerste keer aan je voorgesteld. Ik ga hem nooit keer aan je voorstellen. Zet hem wat harder, want het is echt een hele lekkere plaat. Oh, wij presenteren graag hier. Wij presenteren graag, moet ik zeggen. Hier bij Dance Space. Fab 2M.

op zoek naar jouw reactie, hè, als wij een nieuw plaatje draaien. En dan krijg ik meteen een heel leuke mail van Gerben van Hout. Hij zegt, ja, ik kom uit de tijd dat ik bij de Soul Show aan de radio gekluisterd zat.

toch? Als je het mij vraagt, hè? Oh, 10:50. De avond is nog jong, hè? En dan terug van het ene huis naar het andere huis, hè? Want die kon ook aan het luisteren. Vanuit, oh, dat is eigenlijk hier om de hoek. Vanuit Marhezen. En dat jongsleden nog een leuk mailtje gestuurd. Met Laura Gaynor, met Shirley Bassey, et cetera, et cetera. En de keuze van mijn producer is gevallen op deze van Shirley Bassey. Gewoon. Het klinkt zomers, hij is fijn. En vier het leven. Want dit is mijn leven.

Als plaat voor de donderdagavond bij Dance Tracks on Your Radio. U vraagt wij draaien. En die komt hier het eerste mama appelsopje vandaan, hè? 12 voor 10. En de mensen aan het luisteren vanuit Helmond en Veerland, namelijk net even een mailtje gestuurd naar Dance Tracks XXX op het einde. En die had nog even gevraagd van: denk jij aan ons het eerste uur voor Graham McGray en Keep the Fire Burning?

30 graden op de thermometer. Er wordt al deze plaat aangevraagd door Richard Lebbers. Non-stop dance. Als je mee aan het dansen bent, ga er wel lekker met je voeten in een ijskoud badje zitten. De Gibson Brothers, wel bekende truc van de Kissera, Me Vida. Dan gaan ze maar door, maar dit is ook een bekende hit van hun. Hè? Ja. Die willen we graag van je horen. Lekkere platte hits, want ook die zijn heel belangrijk voor de show natuurlijk, voor Dance Tracks. En zo direct zijn we graag terug met het tweede gedeelte. En gaan we lekker door met dat verkoelende werk uit het verleden. Hier bij Radio Horizon. En zie ik daar een glimlach op jouw gezicht? Ah. Daar doen we het voor. Dus blijf ze doormelen. Dance Tracks, dubbel X op het einde. RTVHorizon.nl

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
2: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

van Nuenen, hij zegt ook, ja, wat is er in de jaren 90 ook goede muziek geproduceerd, hè? Laatst zo'n 90s party en ik had deze plaat gemist. Bij de Future Breeze. En zeg, als je plaat nog een keer zou willen draaien, dan komt hij lekker de speakers uit. Why don't you dance with me? Groot hit, veel hebben staan dansen, zegt hij, dus. We beginnen van het tweede gedeelte van Dance Tracks on Your Radio hier bij Radio Horizon. We begonnen natuurlijk met een hele lekkere zomerrit van Third World. En Try Your Love. En eigenlijk weer zo'n goed advies, hè? Why don't you dance with me, hè? Dat is eigenlijk een beetje de insteek van onze donderdagavond hier bij Radio Horizon, hè? Lekker met ons meedansen, einde werkdag, einde studiedag. Oké, het is buiten warm, hè? 30 graden maar liefst. Oh.

En als je dan de lijstje hebt doorgestuurd, dan bekijken wij de hele lijst. Al zei het al 50, maakt niet uit. Want er zijn altijd hele leuke suggesties bij. Ook plaatsen die je eigenlijk vergeten bent. Of die een tijdje niet meer gedraaid zijn. Bart Rutte attendeerde ons op deze plaat van High Fashion. Ik denk inderdaad top 40 is geweest, hè? Dat klopt, er een jaren 80 sound. Samen met de BB&Q band, zegt hij, en de Yes West band. Dat was toen een hotte sound. En deze Feel in Lucky Lady. Ja, weer zo'n plaatje wat een leuke herinnering met zich meebrengt. Hij zegt elke plaat al iets, zegt hij dus. Dat is leuk op donderdagavond om even daarop terug te komen natuurlijk. Om even te kijken van, hé, welk jaartal was het weer? En wat, waar zat ik toen op school, et cetera allemaal. Hoe ben ik ooit begonnen met mijn platenverzameling? Dat is ook een hele leuke vraag die je dan kunt stellen. Want op een gegeven moment komt de interesse. Dan denk je bij jezelf, zoals deze vorige, die is aangevraagd door Mike van der Linden. Italo Dance Let's City. Nou, dit is voor mij een inspirerende plaat geweest. Ik ging op stap. In de plaatselijke discotheek in Hezen. En ik hoorde deze plaat al daar. My Mind, Hypnotic Tango.

1 wereldhit scoorde en de centjes waren binnen. En Roel zegt ook in zijn mailtje: sluit je ogen, die clip kun je meteen terughalen, dat zij in één keer opduikt uit het zwembad en op de rand gaat hangen. Dat was voor ons wel heel bijzonder, hè? En wat een mooie tijd, de tijdmachine, als die voor mijn deur zou staan, ik zou meteen teruggaan naar die tijd, zegt hij. Onbezonnen tijd, minder prikkels en wat een fantastische tijd was dat in middelbare school, hè? Sabrina, nog steeds onder ons geloof ik, als ik me niet vergis. En samen met haar boys. En wat ziet zij er nog goed uit, hè? Wat ziet zij er nog goed uit? Nou, tijd voor nieuwe muziek. Wordt al volop gedraaid hier bij Radio Horizon. Maar dit is toch wel bijzonder waard om ook een dancefact te draaien. De nieuwe single van Bruno Mars.

als vaste luisteraar natuurlijk kun je afvragen. Je hoort deze plaat zo af en toe een kindershow voorbij komen. Een van de favoriete platen van het team van Dantrax. Maar dan praat je over Casey and the Sunshine Band. Natuurlijk alle grote hits, die kun je natuurlijk opzommen als je uit die tijd komt. Hetzelfde voor de fan, die heeft opgemerkt en zegt, ik vind het een hele leuke plaat. Staat er de best of van Casey and the Sunshine Band hoor. Deze, Do You Wanna Go Party? Plaat, als je die hoort op de radio, eigenlijk is er helemaal niks meer aan de hand. Een lekkere feel-good plaat. Je krijgt daar gewoon hele goede zin van. Dat is natuurlijk al heel erg leuk natuurlijk. Hè? Nou, vandaar dat ik nog een keer in de show gepland stond. 6:30 op je nummer 1 van de donderdagavond hier bij Radio Horizon. Speciaal. Door verder die het weer hebben aangevraagd. Evelyn Champagne King. It's a shame. In the Upgrades. Remix.

blijft een kwestie van smaak natuurlijk. Ja. En de mooie zoon van Dance Rage. We zijn al heel wat jaren onderweg natuurlijk. En dan weer eens een jaar hier bij Radio Horizon. Maar het leuke is ook, jij bent als luisteraar bepalend. Jij kunt namelijk je lijstjes doorsturen. Waar wij dan weer een hele hoop uithalen. Om vervolgens lijsten te maken voor de donderdagavond. Om 3 uur lang de oortjes weer te verwennen. Ook deze kwam voorbij. Veelvoudig Johnny Mathis. Eikenplaatje wat je gewoon vergeten bent. Maar dan ben je thuis aan het luisteren vanuit de luisterstoel. Je naam erop Meulengraaf. En dan denk je bij jezelf van, oh leuk, die Gone Gone Gone. Dat is lang geleden dat hij nog een keer op de radio is geweest. Nou goed, die plaatjes, die willen we graag van je weten. Dus blijf ze vooral doorsturen. Dancefacts XXX op het einde, rtwhorizon.nl. En spanning natuurlijk kun je voelen, hè. Met The Real Thing. En

Glastonbury feestje opgeluisterd in het plaatje Handel. Dat was een hele leuk club mensen, daar kon je echt alles voor draaien. Maar dit soort plaatjes ook, dat was echt heel leuk voor Marion. Deze, de Westars. En dan niet die beruchte doorbraakhit, Brand New Day, maar deze. Easy on Down the Road. Je wordt er wel helemaal blij van. Ondertussen, de mailbox loopt er lekker vol. Mensen lekker aan het luisteren, de commentaar aan het doorgeven. Al wat suggesties voor de week, natuurlijk dus ik heb het volgende week zouden weer. Het leuke is gewoon, denk gewoon met ons mee. Hè. En zoek gewoon, vooral morgen, even de verkoeling op. Ga in de koele ruimte even nadenken wat je volgende week kan horen natuurlijk. Als je daar even glimt net. Of gewoon op kantoor, als je baas natuurlijk niet meekijkt. Want dat is natuurlijk al belangrijk. Hè. Ja, dan gaan we op naar een finale uurtje tussen 11 en 12. 29 graden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In der tijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Jan Luijks.

en vele plaatjes. Ze hebben ook namelijk een soort dansje ooit verzonnen. En ik herinner me deze plaat nog. Er was in een discotheek in Valkenswaard genaamd de Columbus. En deze plaat kwam uit. Er was daar een hele grote hit. Werd veel gedraaid door de DJ al daar. We hadden als clubje bij elkaar een soort dansje op deze plaat gemaakt. Ja, ik zal het niet vergeten. Mijn ogen sluiten, kan het zo weer doen. Alexander O'Neill. Begin van het derde gedeelte van de show. Op deze mooie donderdagavond. En zeker warme donderdagavond. En dan weet ik niet wat de temperatuur is buiten. Maar het zal een graadje wat ik zijn, denk ik. Maar goed. Wij gaan hem nog een beetje een uurtje verkoeling geven. Alvorens de vrijdag gaat starten. Alvorens het Nederlands elftal natuurlijk moet gaan starten met spelen. En even kijken wat de situatie daar is natuurlijk. Hè, in Amerika. Of het inderdaad slecht weer gaat worden en dergelijke. Maar ik geloof dat het dak wel dicht kan. Afijn, niet onze zorgen. Maar ik hoop dat de wedstrijd gewoon van start gaat om een uurtje of één. Maar eerst deze donderdagavond afronden met natuurlijk jullie verzoekjes. Hè? En wat zijn er nog leuke dingen binnengekomen. De clubklassiekers. Ook daar besteden we aandacht aan natuurlijk ook. Vooral dit laatste uurtje. Anaan, Sharon Red, grote hit In the Name of Love. En Paul heeft ervoor gemeld. Hij zegt ja, als je dan de rest van het genre namelijk erbij pakt. Fantastisch. Can You Handle It? Dat lijkt dan weer op deze plaat.

En natuurlijk ken je allemaal de grote hits van Shalamar. Maar er zijn nog album tracks. En dit is toch een plaatje waar ze toch een kleine score mee hebben gedaan. Dankzij Rick Linders. En ook van jou heb ik die plaat nog een keer opnieuw ontdekt. Ik ben thuis gaan zoeken en heb ik thuis gewoon een best of album staan. Dus ja, goed. Nou, zoek thuis het een beetje uit op een goede manier. En laat ons het weten van volgende week natuurlijk. Hè. Mail het even door naar dancefacts.xx op het einde at rtvhorizon.nl. En, hoe is het met de spanning voor de wedstrijd? Loopt het al een beetje op? En waar zijn ze natuurlijk? In Amerika. Oh. Goed, we gaan door tot 12 uur met natuurlijk... Oh, wat lekkers van jullie hebben aangevraagd. Hebben doorgemaild. En deze komt een aantal keer voorbij op de lijst, hè. James Brown. Gravity.

En wat begon als een heel lief liedje. Werd omarmd door heel veel radiostations. Van die Bart, de familie. Was in de jaren 80 heel gewoon, hè. Mensen konden zingen, met elkaar goed overweg konden. Werd er een nummer geschreven, werd gelanceerd. Op deze van die Bart, Rhythm of the Night. En wat de wereld heeft, was dit natuurlijk ook. En dat blijft leuk, hè. De jaren 80 zijn zo bepalend geweest. Ik zit op lijstje voorbij komen. Dit soort plaatjes, sturen ze vooral door. Net er een bericht gehad van Danny Wouters. Hij zegt, heb je toevallig die speciale mix van Evelyn Champagne King? I'm in love. Iets over half 12. Met een mooie verrassing, want ja, we hebben hem. Dance Tracks.

vrijdagavond hier bij Radio Horizon. Bij Dance Tracks on your radio. Henny, bedankt ons weer wederom. Maar zeg, dit is wel vet, hè? Ik heb hem al eerder gehoord, ik weet niet waar, maar ik vind hem wel ontzettend lekker. Een beetje verbouwd. Evelyn Zemping King en I'm in love. Dit mag gedaan door een Engelse DJ die de parts heeft gekregen namelijk. En dacht van, weet je wat, ik ga daar een andere mix van maken. Maar het origineel moet een beetje behouden blijven. En dan krijg je deze sound. En als je dan het origineel nog een keer draait voor jezelf. En je gaat luisteren wat uit de speakers komt. Of je draait deze versie. Dan scheelt dat toch alweer anno 2026 hoor. Dat kunnen we toch al opmaken. Ja, 8:08. Heb jij een beetje naar je zin? Oké, laat het maar weten. DanceWax, XXX op het einde, rtwhorizon.nl. En no lies, hè?

En natuurlijk kun je elke keer een plaat in een bepaalde categorie stoppen. Dit is toch wel een hele goede feel-good plaat. Ook al ken je de plaat niet, die komt toch lekker bij je binnen, toch? Ik voorstel, je zit lekker buiten, onder de overkapping, van een wijntje te genieten.

wij al met het team van Dance Tracks al heel lang hebben en nog lang zullen volhouden om jullie op donderdagavond te voorzien van al dat lekkers wat ooit geproduceerd is uit de jaren 70, 80 en ook wat jaren 90. Hè. En deze hoort er toch wel bij. Tenminste, als je de clubcircuit van de jaren 80 een beetje bijgehouden hebt. Passion, Don't Stop My Love. Heerlijk gewoon. Rechts komen trouwens binnen, zie ik links eventjes op de mailbox. Dankjewel ervoor en denk met ons mee natuurlijk voor volgende week. Nogmaals, het mailadres danstracks@rtvhorizon.nl. Want we zijn nieuwsgierig naar hetgeen wat jij graag volgende week wil horen in een nieuwe editie van Dance Tracks on Your Radio hier bij Radio Horizon. Nou, wensen jullie dank voor de aandacht. En maak het vanavond, ja, bijzonder natuurlijk vannacht als je gaat kijken naar de Nederlandse elftal. Hopelijk gaan ze om 1 uur starten. En het warme weer, ja, goed. Het is nog een paar dagen. En dan wordt het minder, dus denk daar maar aan. Maak niet te druk. En denk vooral morgen aan jezelf, hè, en jouw direct ernaast. Hè. Sluit af met Deodato, onder andere SOS Fire in the Sky. En weet, een glimlach kost helemaal niets. Maar het maakt de wereld een stukje aangenamer.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De 2 andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit